0: Het is gewoon wat heb ik voor jou te zeggen.
1: Wat?
2: X-ray 5488. Frank X-ray 5488.